Nicky Kogelman. Misschien als hoogvlieg met die beste plan. Maar zeg, ik moet niet bekomen. Ben ik in de Heere gevraagd.

maar pan, van die huistoepan is een hoop maar pan. Die huistoepan is die pad wat jy vat, as jou siel verdor maar jou hoop.

huis toe pad, is een somber pad, dis een dink en een pijns en een wonderpad, dis een sukkel en beur en een strompelpad, van die huis toe pad, is een kronkelpad, die huis toe pad, is een hartseerpad, dis een enkelpad, dis een smart leerpad, dis een s'nachts alleen door die motloop pad, van die huis toe pad.

verder nachten. En die straten heet ons altijd wel jaar. Onder lakens, limousies wat ons altijd gewaar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: er komt hoe aan die echo van jou oe. Er komt hoe aan die echo van jou.
1: Luister FM.

dwelling many in some hay, Rukmai. Jij en hij staan hand aan hand voorbij. Ik zie je kijk weer een keer naar mij. Een engel glimlach en lijkt.

Klopt jullie mier, dreig om jouw wijstuk te stier. Die perfecte wormelijk tot einde te brengen. Jouw glimlach bij kaarslut, je oor wat mij streel. Daar zit ze in jouw stem, dit zit de knop in jouw keel.

vols mult per ser. Hi ha flais de toxins, hi ha sexo, hi ha arts avents. Marec mult festant, hi ha dalt sir gekrai. Hier die keer wou jy dat uit jou leid.

0: Dus gooi voor mij lekker dop.
1: Een diet of een forum chop.
0: Een dubbel zal ons lekker lopen.
1: Voor die Engelse zijt verkoop.
0: Hey, weer. Kan ons maar een kleinkie drinken.
1: Jo, jakkie meister is klagske.
0: Whisky, tequila en brandewijn kopen.
1: Je klinkt soos Dion Groot.

0: zal zien en wat mij broedt. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuurd samen met saai. Vol siepies en lekker rijk goed. Daar is ook een stringtje perels daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou. En ook in die brief, mijn broer.

Back into Time with Robin Old, All of a Woman. Ek het al met hom gesels, onderhoud met hom gehad. Baie, baie interessante man en ja, kom ek al jare in die muziekbedrijf en so lekker om sy muziek vandag nog te speel. Pas is tyd vir een lied, dan is het Nies om 10 en dan 10 oor 10 is hy lekker boerepompie waar hy mop so lang gereed moet kry. Johan Verkuil sê, dat is een ding wat jy nou nie op hierdie donderdag moet doen nie. Moenie worry nie.

0: so mooi muziek daar van Ray Dillon. Dit is 16 minuut oor 11 gebore vir jou. Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat SASSA vervroeg betaaldatums vir November se toela. Se begunstigdes van maatskaplike toela sal hulle geld volgende maand vroeër as gewoonlik ontvang, nadat SASSA die betalingsskedule vir November aangepas het met die oog natuurlik op die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA het Woensdag aangekondig dat die nasionale tesorie die nuwe betalingsreëlings goedgekeur het na uitgebreide oorlegging met verskeie belanghebbendes. So wat gebeur? Die SASSA uitbetaling omdat dit mos 'n stemdag is. Die ouderdomse toela word op Vrydag 30 Oktober uitbetaal, gevolg deur ongeskiktheidstoela op Maandag 2 November en kindertoela op 3 November. Donderdag 5 November is vir betalingsdoeleindes bestem, spesifiek vir begunstigdes wie se toela deel van die hersieningsproses uitmaak. So daar hoor jy dit nou net, Vrydag 30 Oktober is dit die ouderdomstoela, so ek lees dit soos hulle dit sê, gevolg deur ongeskiktheidstoela op Maandag 2 November en kindertoela op 3 November.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: When someone you love needs a little more care, you want to know they're in good hands. At Loving Care Frail and Care Facility in Port Elizabeth, we provide a safe, comfortable and loving environment where every resident is treated with dignity and compassion. From daily care, medication, bathing and dressing, to palliative care, long-term accommodation and 3 balanced meals a day, our dedicated team is here to help. Loving Care, because your loved ones deserve to feel cared for every single day. Call 065-880-7990 or email phase1lovingcare@gmail.com.

hanen rak oud, maar is nog niet fout. Met die hanen van een oma Janie. Kijk die hanen die, hulle het hard gewerkt.

Omdat jij niet jij is. Omdat je hart van goud is. Omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom. Omdat jij mijn zoon is. Omdat mijn hart bij jou is.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415813.
2: Luister FM. Volg ons op Facebook @LuisterFM.
3: Bloed nie loop nie sal dit kruip

1824, Mthatha 1834, Port Alfred 1725, Port Elizabeth 1626, Port St. John's 1829, Queenstown 1834 en uit die nag 1530. Dis jou weer dinge vanmôre, Vrydag 16 Oktober.

Die Rover, lekker muziek op een luister FM. Ek like John Belcher, want hy kan, hy is so verskeidenheid, hy kan popperig wees, een belade en een bykie rock. Jy weet, hy het een lekker stem, ek like het dan op. Die topic vandag, gaan in en na die rest van jylle boodskappe kyk, wat is die een ding wat jou gaste na bring en braai by jou huis bring, wat sal maak dat jylle nooit weer nooi nie. Soos een voorbeeld, middag Niek, aangesiek, en sê vir my hier so, groote dag.

is met ingeruim. Hepzibah. Die blom van de makwa, die mooiste blom van Tata tot Kwakwa. Hepzibah. Met jouw blauwe soos aqua. Ik zie jou weer tussen Heta en Tata. En klein Hepzibah. As die leven plaat. As jy ooit zwaar moet draan, jy vraag moet vraag, kom vraag vir my, ek was daar.

0: Is dit die Anna Nel voordat sy haar naam anders te begin spel het, R-I-A-N-A. Die was R-E-A-N-A, ruig my lippe toe. Se donder en donderdag, Keen en XT en Risk It All, Flansje van Kouk's dagdroom in Suburbia. Anneke, ek is blij geniet die muziek, sy het my dag gemaakt met Zeppelin, Spoegwol, Flansje van Kouk, nou wacht ek net vir komma van die politiekarre. Ek het monoloog gespeel, monoloog in stereo van die politiekarre, so ek sal nou nie nog een van hulle speel in die program nie, maar dankie, ek is blij. Jy geniet het.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: As hy dis jou hartstof, vandag sy woord is soepie. S-O-P-I-E. Kom ons hoor en kyk wat sê hulle vir my.
2: Hoi Nick, hallo. Partij mense is een of twee soepies nie genoeg nie. Hulle sê nie amen voor die botte leeg is nie. Mooi dag verder, Annelien.
0: Dankie Annelien, koko sê, groot soepie brandewijn, goeie groot soepie brandewijn by die kouk. JP Mostert sê, ek sal een soepie gebruik om betaal te word vir een lekker type werk om extra te verdien. Dankie JP. Kom ons hoor wat sê Marina vir ons.
3: As jy vleis braai, smaak een soepie brandewijn voor en toe.
0: Dankie baie Marina. Wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor die woord soepie? Dit is een slikkie of een teugie. Ek hoor, dit is een mooi woord, nie? Teugie. T-E-E. Dit is een baie mooi woord. Sterk drank is een teugie, of een glaasie sterk drank, een snapsie, of een soepie, brandewijn, drie soepies inskink of drink, maar oog, hy teugie is een mooi woord, hoor. Sterk drank. Dis vandag se woord van Hartstof, dankie van my wat saamgespeel het, soepie, S-O-P-I-E, ons het so wonderlike taal van ons hier die Afrikaans.

En daar is ons allemaal nou weer wakker. ACDC met Thunder, strak net voor het Carleen Husselman met Soen my op my lippe, Liani my met Noodlanding, André Nel met Hey Hey, en Kim Kahn's Raai 5 voor ons afgeskop daar met Crazy in the Night. Nou ja, welkom as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so net na 8:25, en jy kuier saam met my, Neel is my ring, Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aan so tussen 6 en 9, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister

smerig, soms een beetje zeer. Waarheid is een lang, lang tijd, my baby. Oudtijdse wijsheid komt dansen, je vindt. Voor jou is ik dankbaar, mijn mooi bloemenkind. Als je klokken zo lui verrond, mij denkt.

0: eindelijk nogal bij je.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Ik wil God dankie sê.
1: Weer en weer, ek's my pa se seer.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

elders, as het mooi weer en warm. Een eiland en die zon in stade gedaan. Zorgvrij vrede, waar is koenend omarm. Koraal en die water en niks op hoop te klaan. Kokos met bomen en klanken van exotische gezelschap. En die boodschap is duidelijk, hier is hemels behandelingskap.

0: Hello, deze nachten op zilver langs stranden, sculpies op je zand en in laagwatertijd, die geur van vezelvrucht, rijp en Johanne, branden, breek witte als een baar, lekker brood. Kokos, niet bomen en klanken van exotische gezelschap. En die boodschap is duidelijk. Hier is hemelse mannenschap.
1: Jij moet opstaan, ja, jij moet weg.

ervaar bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.